0: Ook maar kan hij dat. Hoe heet hem wat ik zei? Precies zei hij. Dan is TikToks kon de iOS-sites. En dus kan ik hij dat ik zei. Ik kan ook tegen wat modern is. Maar hij wat maakt het ook. Kan ik hij goed zo wapen. Kan hij en dus hij het zelfs goed. Ik zei dat ik het ook kon iets stel. Kan ik hij namelijk een percent chance. Maar ik hij dus de moed iets stel. Dat is ik zei. Kan ik iets stel. Ja, ik weet het moe. Hij had dat nu stuurt. Ik had niet stel. Niet maar ik hij zo goed stel. Want dat ik ook hij had dus ga jij. Ik nog tegen ons. Hoe samen in hij is goed. Dat ik kon. Hij had dus om de een percent chance. Maar hij dus de moed. Ook iets stel. Hij had dat ze zei. Ja, ik weet het moe. Hij had dat nu stuurt. Ik had. Maar dat mag hij is goed stel. Want dat ik nog goed. Hij had chest be women's east main. Ik nog tegen ons. En dus, maar men is goed ook schoon. En stond er 100% chance, maar hij is de moeder. Wat hij heeft, dat is gaza. Maar men, mijn is goed erop te wel. Hij is er bij zij stel. Ook hij niet nog dat hij is goed stel in de drin. Ook hij niet nog bij stel. Hij is goed de dag. Ook daar de psychiatrie is nog tegen ons. Maar men is goed ook schoon. En stond er 100% chance, maar hij is de moeder. Dat is zeg, maar hij is goed dat de psychiatrie. Neushab maga hij is goed stel gewoon dat zeggen ook dat was kijken is namska hij is er nog tegen ons hij had op en jij is er nog tegen ons hij was als goed de muziek gauw iets stel hij in stond er op bij hij is goed iets stel gewoon dat zeggen ook hij in stond er nog niet hij is goed die dagen ook op schaatsen is goed was als goed op schaatsen is als sab maga hij is goed stel gewoon dat zeggen ook dat was twee op je ogen begon mistisch niet schubben kan moest er nog tegen ons hij en jij is goed muziek gauw hij in stond er maga hij is goed stel in dat zeggen ook hij en stond er nog niet hij is goed de dichtdagen ga ook hij de psychiatrie is er nog tegen ons hij precies hij is goed jokes kon iets stel ook hij dat doet is goed jokes kon hij dat doet is dat jokes kon boetje ga hij die is goed udaks de ook maar hij stel neemt er nog percent chance maar hij is te moet hij op hij de psychiatrie ga big stel zo maar hij is goed stel en dat doen ook dat met hij mee is er nog tegen ons en die is zo saus goed de muziek gaan ook moet apetitisch gaan zetten dat hij jokes kan beten hij dat ook hij en stom dan op bij hij is goed stel en dat is gewoon ook hij en stom dan ook nee maar hij is goed is er nog tegen ons zei en dus zei hoe zou ik de muziek zeggen ook hij heeft maar men hij is goed op te wel hij is goed hij is dat ze bij zijn gemak hij heeft weer bezoek hij heeft dat is tegen hem hij in stomme doos kan iets stellen dat zeggen ook hij in stomme doos niet hij is goed de dagen ga de beschikbaar gemak is er nog tegen ons dat is goed de jokes kunnen bij hij neemt een percent chance maar hij is de moed hij de beschikbaar ook hij ja ik weet hoe niet stel je het de nieuws dus hij niet zo stap maar hij is goed stellen dat zeggen ook dat wanneer dat je man one let to case going to take notes I and this I usas the music go okay and stum the bag I has could the it still going the jigan okay and stum the now I had said Jed dichtdag skop. Ook de psychiatrie is genoeg tegen ons. Hij heeft zich, hij heeft goede jokskun. Hij heeft goede schap, maar hij heeft iets steeds. Ook maar stil de moeilijkheid is genoeg tegen ons. Hij heeft zich, schudde muziek al. Ook hij heeft niet genoeg bekstel, schudde iets stil in de jongen. Ook hij heeft stemde nog niet in. Jed dichtdag skop. Ook hij heeft de psychiatrie is genoeg tegen ons. Hij heeft goede wasseskun de pskal. Hij heeft bekstel schap, maar hij heeft goede iets stil in de jongen. Ook een magnum dan is dichtdag al. De EU is zich, maar goede schouw nog dat ze hek. Quebec and Jish Gemaga held the Pskaja is going to take notes.
1: Hi, I'm Adam Beach, and you're listening to CBC North.